Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO.
1: Sterren NL.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaanoever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

had je gewaarschuwd. Het wordt donker om je heen. Je zou toch veranderen? Maar je blijft toch van steen.

nodigen ze uit. Maar geloof me, straks heb je ze nodig. Want je hebt geen rode duit.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. En de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

En het was weer fantastisch. Het was weer spektakel. Davina Michel hoorde je met Duurt te lang en Alles is anders van Ben Kramer. 3 uur lang de beste muziek aller tijden in de Gouden Uren. Lekker veel muziek, meeste muziek in de morgen. Met hits voor je uit de Nederlandstalige top 1000. En in het laatste uur de favoriete top 3. En je weet het, jouw top 3'tje is van harte welkom.

Kerst bij Sterren NL zonder kwarten en geen twijfel. Over een paar weken komt zijn nieuwe single uit. De opvolger van de topster uit Tijuana, binnenkort dus op de radio. Een hele goede morgen, Corné Klein hier met Jan Smit. En als je lacht,

0: Petros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Seferin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

verliefd. En René Vroeger hoorde je met Alles kan een mens gelukkig maken. Nou, ik hoop dat het ook geldt voor alle hits die ik draai zometeen bij Sterren NL tot 12 uur. Daarna hoor je Paddy Kramps, dan nog de herhaling van de Sterren NL tot 25 met Janneman. En de Schatkamer met diezelfde Jan Paparazzi. Maar Joey Nicolai komt eraan, Tinto de Verano. En nu Johnny Lyon, Alleen in Dallas.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. En op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. Eén persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niet bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. De elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Dankjewel voor het luisteren. En dankjewel voor je bericht dus in de app NPO Luister. Wilma, dit is jouw favoriete top 3 met Volumia op nummer 3. Hou me vast. Frank van Etten vinden we op nummer 2 met Huisje op Wielen. En de nummer 1 is voor legendary André Hazes. Een beetje verliefd komt eraan. Wilma, ga lekker zitten. Geniet ervan. Dit is jouw top 3.
1: De favoriete top 3.
0: Nummer 3.

André Hazes in de top 3 van Wilma. Een beetje verliefd op nummer 1. En Frank van Etten met Huisje op Wielen op nummer 2. Hou me vast van Volumia was vandaag de nummer 3. Heb je zelf een top 3'tje? Altijd laten weten. Dat mag gewoon de hele week door. Maakt niet uit, want dan draai ik ze komend weekend, volgende week zaterdag of zondag in de Gouden Uren. Dat kan via NPO Luister of lekker simpel, lekker ouderwets. Ik hou ervan via een mailtje corné@sterren.nl. NPO Sterren NL.

0: in de Gouden Uren gedraaid op deze zondagochtend. Het is net 11:30 geweest met Love and You Owe Me.
1: I'd love to go out to dance tonight. I know a disco that's out of sight. I want you all.

snufjes toen alles nog koekenij was. You owe me, tussen haakjes bij Sterren NL. En zojuist hoorde je Flamingo, jij bent het voor mij van Donnie Ponsen. Corrie Konings gaat maar door met het maken van muziek. Ze heeft een huidige single uit, een nieuwe hit die we ook draaien bij Sterren. Dit is van een tijdje geleden. Ik wil een man. Ik zoek een

En als men een drankje naar jou zou vernoemen, dan heet dat drankje in dit geval op deze zondagochtend voor mij gewoon koffie. Of cappuccino, één van de twee. Ik spreek je morgen weer in een nieuwe aflevering van de Kort en Klein Show vanaf 1 uur in de middag. Maar blijf hier bij de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. En geniet zometeen van 3 uur lang Paddy Kramps.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen, omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Perry Krams. We mogen nog 1 dag...

0: met Perry Kroms.
1: En de voor de gevangenis van Robert van Hemert. Dankjewel, Corné, voor 3 uur lang gouden uren. Ik mag vervolgens 3 uur lang het stokje weer overnemen voor een feestje op jouw radio. 3 uur lang Perry's Weekend Party, voordat we straks kunnen gaan genieten van de top 25 die je vanmiddag nog hoort, tussen 3 en 5. En vanaf 5 uur de schatkamer met the one, the only Jan Paparazzi. Wat mij betreft maken we er weer een gezellige show van, met lekker veel muziek deze 3 uur. En jouw gezelligheid. Want laat me weten dat je meeluistert. Doen we zo meteen eens eventjes een paar rondjes incheckberichten. Vind ik leuk om van jou te horen waar jij dan ook maar naar Sterren.nl luistert. Of je nou thuis bent, in de auto of misschien op het werk. Ik bedoel, we leven in een 24-uurs-economie. Er zijn vast nog beroepsgroepen die op dit moment hard aan het werk zijn. Iedereen is van harte welkom in de NPO-luisterapp. Om even te laten weten waar je naar Sterren.nl Radio luistert en wat je bezighoudt op deze zondag 30 augustus. Oh, en realiseer je eventjes, nog 2 dagen, dan zit de R alweer in de maand. Ja, ik wil er niet te veel aan herinneren, maar toch wel, dus alweer een dingetje. De R van september, bijna.
2: Het weekend gaat bijna weer los, gooi die frituur maar aan.
1: Hé, dat doet de gezelligheid niet tekort hoor. Goedemiddag.

vind het toch zo leuk, hè? Deze mannen, Likkepijp, Circus Tent. Ja, ik vind Likkepijp een hartstikke leuke groep en leuke muziek wat ze maken. Wat ik vooral heel erg leuk vind, is dat het alweer de zoveelste groep is die doorbreekt door de Volendamse kermis. Het is echt een ontzettend muzikaal dorp, Volendam. Het lijkt wel net alsof achter iedere voordeur daar op de dijk in het dorp, dat daar een muzikant woont. Iemand die kan zingen of een muziekinstrument bespeelt. Nou, die mannen van Likkepijp, die hebben elkaar ook gevonden tijdens die kermis. En die hebben het ontzettend goed voor elkaar. Die brengen nu echt hit na hit uit de dit is er ook weer zo eentje. Circus Tent. En ervoor Jeffrey Heesen en Nikita. Zometeen gaan we even wat incheckberichten doen. Als je dus meeluistert naar Sterren NL Radio, ben je van harte welkom in de NPO Luister-app. En dat maakt niet uit wat je doet, waar je bent, wie je bent. Iedereen is van harte.

0: ik dan dit liedje draai, dan denk ik van ja, ik zou toch ook wel weer eens een keertje het origineel moeten gaan draaien van Liefde in de Nacht. Dat is van Nico Landers. Ergens uit de jaren 90, dacht ik zo even uit mijn ogen zeg. Jawel, toch? Nou, dit is van de recentere werk. Gerard Joling, Billy Dans en de Afro Bros. En hun versie van Liefde in de Nacht. En Voor de Dijk en Nergens Goed Voor. We zijn aangekomen met inzichtberichten. Als je dus meeluistert naar Ster NL Radio, dan weet je dat. Altijd doen wij dit radioprogramma samen, jij en ik. Jij daar aan de andere kant van de radio en ik hier in de Ster NL studio. En als je wat in de pap te brokkelen hebt, dan kun jij je berichtje achterlaten in die app. Nou, Dylan die stuurt een appje. Die zegt, hey Perry, ik ben op dit moment bezig met mijn auto. Ik heb namelijk een auto gekocht van €500. Dat ding dat rijdt niet meer. De motor is helemaal in de soep gereden. En ik ga dat ding reviseren en zorgen dat hij weer rijdt. En dan heb ik een auto voor €500. Ik vind dat altijd heel erg knap als je dat kunt. Ja, ik heb daar echt twee linkerhanden voor wat dat betreft, hoor. Ik ben niet zo goed in thuis een schilderijtje ophangen zo. Dat lukt nog wel. Maar echt een auto reviseren, nee hoor. Laat ik lekker aan Dylan over. Angela luistert lekker mee. Angela, hartstikke gezellig. En Diana is er ook bij. Arnoud, die ziet een appje. Jeetje, Perry, wat een verschil in temperatuur. Ik vond het van de week wel lekker. Ik ben meer van de hoge temperaturen. Ja, we moeten er ook wel weer een beetje aan, hè. Wat ik al zei net, aan het begin van het radioprogramma. De R zit alweer bijna in de maand. Nog 2 dagen, dan zitten we in september. En als de R in de maand zit, dan... ondanks dat we in september toch best wel vaak nog mooi weer hebben, bedenk ik me nu. Dus laten we het hopen. In september ben ik nog een paar dagen de hoort op. Laten we hopen dat het mooi weer blijft de komende maand. Dekker is erbij, gezellig zeg. Ook Mika laat van zich horen. Die zegt, Perry, ik ben op vakantie. Ik zit in Noord-Spanje en we genieten nog even van de laatste paar dagen. We gaan namelijk komende woensdag weer richting huis. Dave luistert mee en ook Steve. Hey, dat is gezellig. Dave en Steve.
1: Perry's Weekend Party.
0: Die zijn erbij in de NPO-luisteren. Als je ook mee luistert, blijf lekker een appie sturen in die app. Want er komen nogal wat rondjes incheckberichten aan. Onder andere Henk Dissel, jij en ik. Eerst is dit Mike Versteeg, nu op Ster NL. En hartslag van je heupen. Hola.

Jesse Prins op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Jorden thuis hier op het plein bij NPO Sterren NL. Met zometeen de belangrijkste plaat van deze week. Het is de paradeplaat in handen van Nu Media en John West. En de plaat heet Habibi. Eerst eens even wat ouder werk. Ja, dit mag ik graag draaien, hoor.

dat deze twee artiesten elkaar gevonden hebben. Numidia en John West zijn ook nog eens pralenplaat geworden met deze. Habibi en daarvoor uit de Schatkamer. Een geweldige plaat van Henk Weijgaard, Beun de Beunhaas. Gelukkig horen we voorzichtig positieve geluiden over Henk, die natuurlijk een operatie heeft ondergaan die niet heel makkelijk was. Het gaat voorzichtig weer wat beter met hem. Maar ja, het is een man op leeftijd. Hij is 80 jaar. Maar hij sterkt weer aan. Henk is nog lang niet klaar. En hopelijk vinden we hem ook wel weer eens binnenkort ergens op het podium. Als dat lukt natuurlijk. Het zou hartstikke mooi zijn. We gaan zo meteen nog wat incheckberichten doen. Luister jij mee op deze zondag naar Sterren.nl. Dan ben je van harte welkom in onze NPO Luisterapp. Hoor je de incheckberichten zometeen naar Russo en Mart Hoogkamer. Pakt mij eerst Danilo Kuiters. Dit is Tegen Beter Weten in op Sterren.

Beters en tegen beter weten in. Nou, eens even kijken. Zijn er nog een paar leuke appjes binnengekomen in onze NPO Luisterapp? Nou, het antwoord erop is volmondig ja. Heel veel leuke, lieve mensen die luisteren. Onder andere Lynn, die zegt: Perry, natuurlijk luister ik weer mee samen met mijn hele familie. We hebben een soort van spelletjesmiddag georganiseerd. En de radio staat hier altijd op SterrenNL Radio. Dus ik denk, laat ik jou eens eventjes een gezellig appje sturen. Lynn, dankjewel. Veel plezier daar met de familie. En zorg dat je ze inmaakt, hè. Winnen, Lynn, winnen! Nico, die luistert mee. Die zegt ook: Perry, een hele goede dag. Ik luister mee naar SterrenNL Radio. En Thijs luistert mee. Die zegt: Perry, ik heb mijn moeder helemaal fan gemaakt van SterrenNL Radio. Ik luisterde altijd al. En vanaf afgelopen week mijn moeder ook heel vaak in de auto. Want ze heeft een nieuwe radio ingebouwd met DHB. Dus ze kan nu ook SterrenNL luisteren. Nou, op die manier kan zij ook veel vaker naar jullie luisteren. Dat zal ze doen. Nou, dat is goed nieuws. Jelle, die luistert mee. Die zegt: Perry, hartstikke leuk. Je kan mij ook bellen. Lekker bellen met Jelle. Nou, ik zal eens even kijken of dat zo meteen even gaat lukken. Tussen alle muziekgedruis door. Björn, die luistert mee. En ook Marjolein, die is erbij. Die zegt: ik ben onderweg naar mijn werk. Onderweg lekker luisteren naar SterrenNL Radio. Daar waar ik het om mijn werk niet aan mag zetten van mijn collega's. Wat is dat nou, Marjolein? Hoezo niet? Ja, ik vind dat we daar wat aan moeten doen. Misschien dat je zo meteen eens eventjes bij je collega's gewoon SterrenNL moet aanzetten. Moet je mij maar even een appie sturen, dan ik zorgen dat daar altijd SterrenNL Radio aan mag blijven. Ja? Is dat een goed idee? Kunnen we het zeker lekker samenwerken op deze manier. Ronald luistert mee. En ook Ties, die is erbij in de NPO Luisterapp. Die zegt: wat een gezelligheid weer, Perry. Zoals elke vrijdag, zaterdag en zondag. Nou, we doen ons best hier vanuit de gezelligste studio van Nederland. Het SterrenNL Café, waar ik een heel mooi verzoekje binnenkrijg. Normaal gesproken draai ik alleen maar tussen 2 en 3 verzoekjes. Maar deze die pak ik toch eventjes mee. Het verzoekje van Eddie. Die schrijft: Perry, het is zondag, het is Relax Sunday voor mij. En er hoort een hele mooie plaat bij van Jan Smit. Verder niet een persoonlijk verhaal wat dit raakt, maar ik vind het liedje gewoon echt in alles ongelooflijk mooi. Nou, Eddie, jij vraagt hem en ik draai hem voor je. Jan Smit is dit en het prachtige Laura op NPO SterrenNL.

Sir Rutger van Barneveld. Perry's Weekend Party. Het is ongelooflijk wat er gebeurt in zijn leven. Zwoele zomernachten staat nog steeds onder nummer 1 in de SterrenNL Top 25. En afgelopen week is deze plaat, Zomer, Zon en Strand, gestegen van plek 8 in de Top 25 naar het erepodium. Het is het begin, het is brons, nummer 3. Maar wie weet wat deze plaat volgende week gaat doen. Het zou toch wat zijn als je en op nummer 1 en op nummer 2 allebei een plaat vindt van Rutger van Barneveld. Zometeen op naar deel 2 van Perry's Weekend Party. En dat doen wij met deze geweldige plaat van Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Als ik dit dan draai, dan denk ik bij mezelf... Is Django Wagner zelf ook een beetje een goede danser?
1: Perry Kroms.
0: Hij heeft in ieder geval gevoel voor muziek, hè? Dat weten we al jaren. Hij kan heel erg goed zingen. Maar is hij ook een beetje een goede danser? Zou hij die bossa nova ook een

Dan moet je al bij jezelf denken, heerlijk, dit gaat weer zo'n dag worden die ik nooit meer ga vergeten. Maak van iedere dag gewoon een klein beetje een feestje. Hang de slingers op, want een ander doet het niet voor je. Ja, een mooie levensfilosofie, maar het is wel waar. Uur nummer 2 van Paddy's Weekend Party. Ik ga je vermaken op deze zaterdag, terwijl jij bijvoorbeeld lekker aan het klussen bent. Misschien ben je aan het klaarmaken voor sport. Of doe je vandaag helemaal niks. Ik zorg ervoor dat het gezellig is door die sport.

Graaf op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. NPO Sterren NL Radio op de 30ste van augustus. Mocht je bijvoorbeeld net je bed uitrollen. Want zondag is toch over het algemeen, maar dan kijk ik naar mezelf, hè, toen ik nog geen radioprogramma had, op zondag tussen 12 en 3, dan was ik zo'n type die wel eens echt in mijn bed kon blijven liggen tot 2 uur 's middags of zo. Ja, noem mij dan maar een luiwammers. Maar hoe zit dat bij jou? Ben jij ook zo'n lekkere uitslaper op zondag? Of ben jij er altijd al vroeg uit om iets van je dag te maken? Hè? Die mensen hebben natuurlijk ook, en dat is hartstikke prima. Die geef ik ook groot gelijk. Ik had soms ook wel eens van, nou ja, ga ik mijn bed uit. Heel laat brunchen en dan is het alweer bijna tijd voor de avondeten en is je zondag voorbij. Goed, het is wel eens lekker, even af en toe lekker om te relaxen. Dit is Canyon op Sterren NL.

de zoveel zomerhits die dit jaar zijn uitgekomen. Gerrit Snijder is dit en Cubaanse Café. Nou ja, hij heeft niet het succes kunnen evenaren van Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten, maar heeft het wel heel leuk gedaan in het liedje. Net zoals Justin de Wild, Cheerio, Zandloopster van Robert van Hemert. Nou, Rutger heeft er nog even een hitje bovenop geklapt. Zomer, zon en strand. En zo zijn nogal veel meer leuke zomerhits uitgebracht. Ik denk dat heel veel mensen daar toch een bepaalde aandacht aan hebben besteed dit jaar. Om een lekkere zomerhit uit te brengen. Maar eerlijk is eerlijk, we hebben dit jaar ook hier in Nederland een best aangename zomer gehad. Ik heb een zomer namelijk Roenemhausen gevierd. En wat betreft het weer hebben we het echt onwijs lekker gehad. Het was elke dag zo rond de 30, 32 graden toen ik vakantie had. Nou, daar hoef je niet voor naar Spanje toe te gaan, hoor. Kan ik je vertellen. Nederland kun je dan prima van maken. Je luistert naar PSV Party op Ster NL met zometeen een plaat. Ja, dit is lekker. Ik denk dat in heel Nederland de radio ervan...

100 jaar oud, maar nog steeds een grote hit op grote feesten en partijen. En ook op de radio gaat het nog steeds helemaal los met Frans Bauer en Heb je even voor mij. Toch wel een van de grootste feestnallers.

0: Tijuana van Sander Kwarten op NPO Sterren NL Radio. En volgens mij is hij binnenkort toe aan zijn concert. Is dat niet komende week? Komend weekend in 013 in Tilburg? Volgens mij wel, hè. Sander Kwarten in concert. Dat gaat ongetwijfeld een groot feest worden met ook een aantal leuke gastoptredens, heb ik gezien. Er komt een appje binnen van Danny. En die zegt: Perry, ik weet dat het nog niet tijd is voor de verzoekjes. Dat is straks pas tussen 2 en 3 uur. Maar ik zit al niet meer in de auto en ik wil heel graag een van de mooiste liedjes ooit horen van Marco Borsato. Zou jij misschien voor mij Margarita kunnen draaien? Nou, als er zo'n mooi verzoekje wordt aangevraagd, dan kan ik daar natuurlijk geen nee tegen zeggen, Danny. Kippenvel dit, ruim 4 minuten. Inderdaad, een van de mooiste van Marco Borsato. Margarita op Sterren NL.
1: In de verte spreekt een stem die ik herken van ons. Onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen.

0: zijn plaat over Tinto de Verano op Sterrenl. Daarvoor echt een kippenvel plaat hoor. Marco Borsato en Margarita. Ik ga even een plaat draaien op eigen verzoek. Ik luister regelmatig met heel veel plezier op zaterdag tussen 5 en 6 naar het Piratenuur. Nu nog even met Danny Blom, maar vanaf komende week weer met Marcel de Vries. Hij is dan weer terug van vakantie en zit hij ook weer klaar in zijn piratenschuur voor dat ene uurtje. En dit is een plaat die daar nog wel eens in voorbij kan horen komen. Ik ga dus eventjes een klein beetje op de Piratentour op deze zondagmiddag. Deze plaat kwam ik eventjes voorbij en deze moet ik gewoon even draaien. Deze is zo leuk. Dit is Turbo M en de tuinman met charme.
1: Met zijn mooie tuingereedschap komt hij elke dag. Met roosmaag

dat deze mannen elkaar ooit nog wel eens een keer zouden vinden om een reunieconcert te gaan houden, is die hoop wel een klein beetje vervlogen nadat ik in ieder geval Simon even heb gesproken over Nick en Simon. Dus gewoon eventjes een hoofdstuk wat ze achter zich hebben gelaten. En ze zijn solo doorgegaan. En dat doen ze ook niet onverdienstelijk. Dat doen ze best wel goed. Nick en Simon, gelukkig hebben we de muziek nog. Jorden, Julia. Met zometeen de nieuwe 3J's. Je zit in mijn hoofd. Nou, Belinda Kinnaar.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beeld is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. Dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.

0: NL. Perry's Weekend Party.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit meer kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: grappen gaat.
1: Suzanne en Freek en Blauwe Dag op Ster NL. Aangevraagd door Jelle. Volgens Jelle is er geen beter duo dan Suzanne en Freek in Nederland. En alles van hun was dan ook maar goed geweest. Maar hij zei, als ik dan een voorkeur mag uitspreken voor vandaag, is dat Blauwe Dag. En daarvoor Jeroen van Zijl, aangevraagd door Marianne. Je hoorde jouw liefste wens. Het is 2 uur geworden op deze zondag 30 augustus 2026. Dat betekent het laatste uur van Benny's Weekend Party. En dat betekent dat jij het voor het zeggen hebt. Jij hebt de touwtjes in handen. Jij bepaalt wat ik dit uur ga draaien. Ik draai namelijk alleen maar verzoekjes. Dat betekent dus dat jij alleen maar een liedje hoeft te laten weten via de gratis NPO Luister-app. En dan alleen maar achterover te hoeven zitten en af te wachten.

lang leven de lol op SterrenNL Radio. In het uur waarin ik alleen maar draai wat jij leuk vindt om te horen. En als je bijvoorbeeld de hele week al een bepaalde plaat in gedachten hebt die je graag zou willen horen op SterrenNL, dan zijn dit van die mogelijkheden waarop de kans nou namelijk is dat jouw verzoekje op de radio te horen is. Als jij dus laat weten via de NPO-luisterapp wat jij wil horen. Gaan we eens even kijken wat er allemaal binnenkomt. Onder andere van Tamara, die zegt: Perry, een hele goede middag. Mag ik ook een Engelstalig verzoekje doen? Nou, zeker mag dat, Tamara, als het maar een plaat is die gemaakt is hier in Nederland. En dat is deze zeker weten. Tamara zegt, als het dan mag, zou ik graag de dames van Ewoud op de radio willen horen. Dit is een plaat waar ik altijd heel melig van, heel vrolijk van. En dat is precies een gevoel dat ik op dit moment heel hard nodig heb. Ik ben even met mijn verkeerde been uit bed gestapt vanochtend. Ik ben een beetje chagrijnig. En Late at Night van Ewoud maakt mij altijd vrolijk. Nou, Tamara, begin maar met lachen, want hier zijn ze voor je op SterrenNL.

Dus en veel te lange nacht op Sterren NL Radio. Lekkere zomervibes, zo aan het einde van de zomer van 2026. En dat zeg ik toch met een beetje weemoed hoor, want ik ben altijd de man van de zomer en de lente. Ik vind altijd jammer als die seizoenen alweer klaar zijn. Dat is natuurlijk alweer bijna zover. We duiken over 2 dagen september in. En dan gaan we natuurlijk, voor je het weet, alweer richting de temperaturen onder de 20 graden. Nou, als ik nu kijk naar de 2-weekse weervoorspelling, dan zie ik dat het iedere dag wel 20, 21, 22 graden wordt en blijft. Dus het is voorlopig wel even lekker. Maar wel iedere dag wat kans op regen. Het blijft een beetje een wisselvallig weer te worden de komende tijd. Maar goed, het wordt er natuurlijk ook weer goed, want de afgelopen maanden hebben we natuurlijk heel weinig regen gehad. Als je kijkt naar de berm op de snelweg of kijk je alleen naar je eigen tuin, joh. Alles is door en droog. Dus dat er weer wat meer regen gaat komen, is ook wel weer goed voor de natuur. Ik wil alles een beetje met een positieve kant bekijken. Gauw door met de verzoekjes, want er komen heel veel leuke verzoekjes binnen. Onder andere van Dave. Die vraagt om Raymond Hermans met hypnose. Nou Dave, als jij zo eventjes je radio wat harder zet, dan kan jij er zo meteen van gaan genieten. Over pak een beet 3,5 minuut, want zo lang duurt dit liedje. En

Het raadsel of deze man deel is of deel gaat zijn van de koninklijke familie. En ze zijn er heel erg stil over. Ik vind het ook logisch. Ze hebben ook iets van privacy. En wat ze dan doen met hun liefdesleven, dat moeten ze lekker zelf weten. Het gaat hier natuurlijk over Alexia. Ze werd in verband gebracht met een relatie met deze Antoon. Nou ja, of het wel zo is, nou ja, het zal mij eigenlijk niet zo heel veel boeien. Maar jij weet het misschien wel uit het nieuws. Als dat zover is, als het wat concreter is, dan zult het vanzelf snel genoeg horen. Antoon werd aangevraagd door Johan en Frank in de NPO Luisterapp, daar waar jij terecht kunt, voor een goed verzoekje. Ik heb het over een goed verzoekje. Heb ik het over het verzoekje van Fred. Hij wil graag Benny Nijman horen met Ik Wil Alles.

0: was je een beetje slaperig misschien?
1: Nog meer jij is fantastisch toch?
0: Nou, hoop ik niet dat je nu in slaap bent gevallen door Diggy Dex en even erover. En slaap lekker, het is fantastisch toch? Het was een verzoekje van Bastiaan. Die zegt, Perry, deze plaat, dit doet me gewoon denken aan nostalgie. Dit is een van mijn favoriete plaatjes van die tijd. Nou, bij deze Bastiaan, voor jou even gedraaid op Sterren.nl. Waar ik voor Jari even zijn... Nee, niet sorry, voor Ronnie, zijn grote held, Jari moet draaien. Het is andersom, Jari Helligers. Zijn nieuwe single heette Vloek van Barcelona. En Ronnie zegt, Perry, dit is gewoon weer een dijk van een hit van mijn grote vriend Jari. En deze wil ik zo meteen heel graag even horen op Sterren.nl. Nou, dan gaan we zo meteen regelen. Eerst even het verzoekje van Jacco. Hij is net terug van vakantie en wil nog een beetje in de vakantiestemming blijven. Hij zegt, Perry, en als er een plaat is die mij in de vakantiestemming houdt, dan is dat deze van Jacco.

Goes Bimmers en Van Gant en het dondert en het bliksemt voor Jeffrey. Perry's weekendparty. En ervoor nog Jari Hellegers gedraaid en de vloeken van Barcelona. Het is bijna 3 uur, zometeen 2 uur lang de grootste hits van Nederland van dit moment in de Sterren NL Top 25. Bijgebracht door grote vriend en collega Jan Paparazzi, die na 5 ook nog blijft zitten, want dan heeft hij een uurtje de schatkamer van de Nederlandstalige muziek. Liedjes die je helemaal nergens anders meer hoort op de Nederlandse radio als behalve...

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

19, 20, 21, 22, 23, 24 en dat, lieve luisteraars, is nummer 25. Ze liggen klaar in de juiste volgorde. 25 spekvette.

Dat was hem, de officiële hekkensluiter deze week in de top 25 van Sterrenl Radio. Lil Kleine en Samuel Welte. Maak me nou niet gek. In de 18e week, 3 plaatsen naar beneden. Vorige week 22, deze week gezakt naar 25. Maar iets in mij zegt dat die plaat nog lang niet klaar is. Ik weet niet wat het is, maar volgende week, ik ben heel benieuwd wat hij dan gaat doen. Of hij daadwerkelijk verdwenen is uit de top 25, wat hij er nog in staat en misschien wel gaat stijgen. Kan hebben sommige platen. Lil Kleine en Samuel Welte opende de muziekmarathon op deze feestelijke vrijdagmiddag. Dan wel zondagmiddag op Sterrenl Radio met Maak me nou niet gek. De nummer 25. 3 nieuwe platen, 3 verdwenen platen uiteraard. Ook welke dat zijn, dat ga ik in de loop van deze muziekuitzending eventjes aan je vertellen. Even meedelen in de loop van deze muziekmarathon. 3 nieuwe platen en de eerste komt vandaag binnen op nummer 24. Een rammetje van Mart Hoogkamer. Zijn nieuwe single, Kroegen in de Hemel. Eerste nieuweling in de Sterrenl Top 5.

Oké dan, Avro Tros, John West en Billy Dans. En jij bent alles in de zesde week, drie plaatsen naar beneden. Gezakt vorige week 17, deze week terechtgekomen op 20. En daarvoor op 21. De eerste van in totaal 9 stijgers vanmiddag in onze top 25. Luna met Schoonzoon, vorige week nieuw op 23. Deze week twee plaatsen hoog in de tweede week. 21 is de notering in de Sterrenel top 25 voor Luna deze week. En op 22 gezakt van 11, met de tafel van 11 naar beneden getuimeld. Monique Smit en Niet naar huis in de zevende week terechtgekomen op nummer 22. In de top 25, nu toegekomen nummer 19. Dat is de hoogste nieuweling. De hoogste van 3 nieuwe platen vanmiddag. Wat een nieuw op 24. Mart Hoogkamer met Kroegen in de Hemel. 1 plaats hoger op 23. Emma Heesters en Hartenbreker. En nu op

Inderdaad, dames, 5 plaatsen naar beneden. Vorige week 13 ongeluksgetal, deze week 18 in de Sterrenheil Top 25 met Knipperlicht, Mickey van Wijk en Danny Vroger. En op 19 hadden we de hoogste nieuweling, de klapper van de week, met andere woorden, Tino Martin en Willy Dans. Paradeplaat van de afgelopen 7 dagen hier bij Sterrenheil. En ik hoor niks geks. Nieuw op nummer 19. Op 17 de tweede van in totaal 9 stijgers vanmiddag. En die is in handen

Deze week naar 13, Robert van Hemert in de 11e week top 25. En daarvoor op 14, omhoog van 15, één plaatsje omhoog. Hoort dit uiteraard bij Thomas Berger, als je de keuze had. In de 5e week top 25, toch weer één plaatsje omhoog. En daarvoor draaide de nummer 15 van deze week. Vorige week nieuw op 25. 10 plaatsen omhoog, richting top 10. De nieuwe single van de 3J's uit Volendam. Je zit in mijn hoofd, die fantastische plaat. Nu al op 15, de tweede week Sterrenel top 5.

wat ik ga doen is... ik ga twee oude nummer 1 hits draaien. We zitten lekker in de tijd vandaag, dus ik ga niet te veel babbelen. Ik ga de platen laten draaien. Ik ga zo meteen de nummer 1 hit draaien van deze datum. Van 28 augustus 1981. Wiltura is dat, met Hopeloos. Maar eerst gaan we de nummer 1 hit draaien van 28 augustus 1966. Dit, lieve luisteraars, is de nummer 1 hit van...

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hogesnelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

25 spekvette hits in de juiste volgorde met Janneman, Jan Paparazzi, exclusief voor NPO Sterrenel Radio. Vanuit de Media Tempel aan de Witte Kruislaan in Hilversum. Iedere vrijdagmiddag tussen 2 en 4. En vanwege de omroep CO in de feestelijke herhaling zondagmiddag tussen 3 en 5. De heerlijke 25 spekvette hits in de juiste volgorde. We zijn bezig met de 16e jaargang, week nummer 35. Gedateerd 29 augustus 2026. Dit fantastische jaar. En we zijn op weg naar nummer 1 in de top 25. Wat we ook nog gaan doen is uiteraard voor we nummer 1 gaan draaien. De paradeplaat draaien van deze week precies 5 jaar geleden. Ik ga de nieuwe paradeplaat ook aan je voorstellen. Ik ga even kijken of ik degene die gemaakt heeft voor de komende week kan bellen. Hij schijnt telefonisch heel lastig bereikbaar te zijn. Ik ben heel benieuwd of het allemaal gaat lukken. En voor de rest alles wat ter tafel komt in deze spekvette aflevering van de Sterrenel Top 25. Radio.

misschien is de tijd in de achtste week tot 25 op 9 terechtgekomen. Daarvoor op 10, gezakt van 5, werd het aantal van 5 naar beneden getuimeld. Jeffrey Hees en de Bos van Os en Loco Loco in de 11e week op 10 terechtgekomen van de top 25. En op 11 draaien we Marco Hitmaker, Marco Schuitmaker met Loesoe. Vorige

7. Gezakt van 6. Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk in de 8e week op nummer 7. En op 8 draaiden we ook nog omhoog van 12. Django met de koperen longen en de bachacha Bailando. De Portugese dans vertelde hij deze week toen hij hier was bij NPO Sterren NL

Hoogstrotering van Joey Nicolai. We zullen het meemaken de komende week in de top 25. Tinto de Verano in de vijfde week 1 plaats. Terug vorige week 3, deze week zakt hij naar nummer 4. En dan de top 3 van de SterrenL top 25. De top 3 van de SterrenL top 25. Met op nummer 3

Dag dames, de laatste van in totaal 9 stijgers in onze eerlijke 25. Omhoog van 8 naar nummer 3. Wellicht de nieuwe nummer 1. Volgende week in de Sterrenheld Top 25. Rutger van Barneveld. En de oude hit van Juan Bastos uit 1971. Loopty Loopty Love. Zomer, zon en strand.

een aantal weken op nummer 1. Een van de grootste hits van 2026 tot nu toe kan niet missen. In het jaaroverzicht dat deze plaat bijzonder hoog gaat eindigen. In december, over een maandje of 4 is het zover, hè? Ja, ja, het gaat hard. Het kan maar niet hard genoeg gaan, zeg ik altijd. De jaren die komen. Justin Wild was dat met Cheerio. In de 22e week op 2 blijven staan. Zo meteen de nummer 1 in de Sterrenheld op 25. Heb je al enig idee? Ik ga de paradeplaten je voorstellen voor de komende 7 dagen. Ik ga ook de paradeplaat draaien van deze week, precies 5 jaar geleden. En ik heb een paar tipnoteringen voor je. Wat heb ik allemaal klaar liggen? De nieuwe van Yves Berensen ga ik draaien. Die plaat heet Verlangen. De nieuwe Henk Dissel komt eraan. Die heet Chansen. Papa's Geld is de nieuwe single van Dave Dekker. Ook die ga ik draaien. Als kans hebben voor het op 25 van volgende week of de week daarna. En ik begin met de nieuwe van Ja, Ja, Ja, Ja, Jari Helgers. We zeggen ja tegen Jari. Zijn nieuwe single.

deze week. En dit is alweer een nieuwe single van hem. Die plaat heet De Verlangen. Wat gaat dit doen de komende week in de top 25? Daarvoor hadden we Chance, de nieuwe Henk Dissel. Ook een leuke plaat. Dave Dekker met Papa's Geld. En De Vloek van Barcelona. De nieuwe single van Jari Helgers. Zometeen de nieuwe paradeplaat voor de aankomende 7 dagen. Maar zoals gebruikelijk, Janneman op Sterren Radio met de paradeplaat van precies

jaar geleden dus. En het was in de week van 28 augustus 2021 de paradeplaat. 5 jaar geleden, alsof het gisteren was. 5 jaar, ik weet het zeker. Het vliegt voorbij. Toen, 5 jaar geleden, 28 augustus 2021, was het de week van Jan Smit uit Volendam. Toen de paradeplaat, Zolang je bij me bent.

uit Volendam. En zolang je bij me bent, maar dan de nieuwe paradeplaat voor de aankomende 7 dagen. Die is in handen van Numidia met de Haagse hitmachine John West en Habibi.

De Haagse hitmachine John West en Numidia. En Habibi, Habibi. Lekkere plaat, goed gelukt deze plaat. Het is een mooie samenwerking van deze twee toppers. En dat gaat wel een grote hit worden, denk ik, de komende weken en de komende maanden bij Sterrenl en onze Top 25. Lieve luisteraars, dat was hem. Janneman de afgelopen twee uur live vanuit de Mediatempel en de Witte Kruisstaande in Hilversum voor de toonaangevende Sterrenl Top 25. Op tv, iedere zaterdagmiddag 10 over 12 NPO 1. En vanmiddag hielden we ons bezig hier met de 16e jaargang week nummer 35. Gedateerd 28 augustus 2026. Drie nieuwe platen hadden we, 9 stijgers, 11 zakkers en 2 zittenblijvers. En we hebben nog 1 zittenblijver voor de boeg. De plaat die vorige week 1 stond, staat ook deze week nummer 1. Rutger van Barneveld, de valse naam alweer en de zwoele zomernachten. In de 12e week op steeds, opnieuw bovenaan wil ik zeggen, in de Sterrenl Top 25. Bedankt voor het luisteren, prettig weekend en graag tot volgende week.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Jan Paparazzi,
3: zondagmiddag 5 uur.

Joost en alle leuke jongens willen vrijen. Zo net na 5 uur op zondagmiddag. Goedemiddag allemaal. En wat wil deze jongen? Deze jongen wil een uur lang lekkere oude plaatjes draaien op SterrenL Radio. Goedemiddag allemaal en welkom in de schatkamer op SterrenL. Ons gouden oude programma. Iedere zondagmiddag tussen 5 en 6 uur. Met zoals gebruikelijk halverwege de uitzending een oude Nederlandstalige top 3. En vorige week zijn we weer helemaal terug in de tijd gegaan naar de jaren 60. Vorige week hadden we 1966. Dus vandaag om 5:30 hoor je zometeen de Nederlandstalige top 3 van 30 augustus 1967. We schuiven weer een jaartje op. Her en der ook wat verzoekplaten die aangevraagd zijn via mijn Facebookpagina. Als je een oude plaat wil horen, laat het even weten. Via mijn Facebookpagina, zoek me even op, Jan Paparazzi. En vraag even een oude plaat aan, dan neem ik het mee in de uitzending van volgende week, zondagmiddag tussen 5 en 6. De Schatkamer tussen 5 en 6. Op SterrenL Radio met de klassieker van Ben Kramer.

prachtige plaat uit 1974, uit augustus van dat jaar, toen Radio Veronica moest zwijgen op die 31 augustus. Dat is morgen, een aantal jaren geleden in 1974. En Peter Koelewijn was een vriend van Rob Oud. En hij was een van de mensen achter de zeezender Radio Veronica en maakte deze plaat voor hem over de vriendschap. Hoe lang ken ik jou al, Robbie, Peter en zijn Rockets? En daarvoor hadden we Barbara Nielsen met het Stamcafeetje uit 1976. En dit is Emancipatiepop uit de jaren 60 in de Schatkamer. Een klassieker van Connie van den Bos.

0: VPRO Sterren NL. Dit is De Schatkamer.
1: De Schatkamer van de Nederlandse muziek.
0: Jan Paparazzi.

We hebben handen. Handen om te breken, handen om te bouwen. Handen om lief te hebben, handen om kinderen vast te houden. We hebben handen, handen om te wuiven, handen om te bidden, handen om tranen weg te vegen, handen om te kunnen werken. Neem mijn hand en ik zal je leiden om de spiegels van je ziel te laten zien. Neem mijn hand en ik neem de jouwe, het belangrijkste van alles. We hebben handen. Handen om andere handen vast te houden.

en handen om kinderen vast te houden. Neem de mijne en ik leid je. Handen om mee te troosten. Handen om mee te groeten. Handen om mee vaarwel te zeggen. Handen. Handen om mee te kunnen doden. Handen die nieuw leven op de wereld kunnen brengen. Handen om te geven. Handen om te nemen, te stelen, te wurgen. Handen om te kunnen eten en te kunnen drinken. Een helpende hand. Een reddende hand. Een vriendenhand. Of een dodende hand. Handen om te helpen, om lief te hebben. Of handen die een mes of een pistool of geweer ontkleppen.

0: Een plaat van 60 jaar geleden, zangeres Suzy. En de wereld is leeg zonder jou. Leeg, leeg zonder jou. Aangevraagd deze week via mijn Facebookpagina. De Jan Paparazzi Facebookpagina door Ben Brouwer. Die vroeg of ik deze plaat een keer wilde draaien in de schatkamer. Nou, bij deze gedraaid. Als je ook een plaat wil horen in dit programma, zondagmiddag tussen 5 en 6, een oud singeltje. Een oud plaatje uit de jaren 60 of 70. Mag ook nog jaren 80 zijn hoor. Ik bedoel, ik kreeg ook nog een bericht van de week van iemand die zei van waarom doen we die top 3 van 1987 en 1988 nou? Beloofd bij deze dan, we zijn begonnen weer in de jaren 60. Ik trek het nu door tot 1989 deze ronde. Dus tot het eind van het jaar zitten we gebakken met de top 3's tot uit de jaren 70, 80 en 90 dan. Maar nu de jaren 60, want daar ben ik vorige week mee. We begonnen met 1966 en nu gaan we naar 1967. 30 augustus 1967, de Nederlandse top 40 van die datum ligt voor me. En dit zijn de 3 populairste platen van die hitparade. In 1967 stond vandaag deze plaat op nummer 3.
1: Weet je wat ik zie als ik gedronken heb?
0: Ronnie en de Ronnies.

0: Prachtig toch deze plaat, hè? Nummer 1 in 1967 op deze datum. De populairste Nederlandstalige hit in de toenmalige Veronica Top 40 van de Heikrekels. Mooie plaat blijft dat toch. Waarom, waarom, waarom heb jij me laten staan? En daarvoor de nummer 2 van toen, een soort carnavalsplaat in augustus. Ja, dat lijkt dan wel zo, maar of het zo was, weet ik niet hoor. Want ik was er zelf niet helemaal bewust bij. Ik was in 1967 bezig met mijn eerste jaar van de kleuterschool. Dus ja, ik kan me er weinig van herinneren eigenlijk. Dat waren de platen die op 2 en 3 stonden. Ria Valk met Dan moet je mijn zuster zien. En op 3 Ronnie en de Ronnies met Beestjes. De oude Nederlandstalige top 3 van deze datum in 1967. Volgende week, dan tikken we hem een jaartje door. Komen we terecht in 1968. Dan de top 3 van 6 september 1968. En nu even een paar namen noemen van mensen die zich gemeld hebben. Onder andere deze week. Stan Jansen, dank voor de berichten. Marcel Verlaat wil graag een plaat horen van Mien Oostvogels. Daar ga ik even achteraan de komende weken. Dankjewel Mark van Wingeren voor je muzikale suggestie. En er was nog iemand, en dat is Ria Geldof. Die wil graag een plaat horen van de Havenzangers als de klok van Arnemuiden. Die komt er zometeen aan hier in de Schatkamer op Sternel Radio. En als je ook een plaat wil horen, je weet het, hè, via mijn Facebookpagina kan het. Dan stuur je me een berichtje en dan neem ik het mee in de uitzending van volgende week zondag. Rudy in Spijkenisse wilde graag deze plaat horen. Heb ik een tijdje geleden ook gedraaid en mooie reacties opgekregen. Een prachtig liedje van Corrie van Niel.
1: Jij met je kapitalisme.
0: Dit is Ons Verschil. Jij

van Willy Sommers. Zeven Anjes, zeven Rozen. Deze man is een legende in België en in Nederland helaas onbekend gebleven. Wat een mooie plaat was dat in de schatkamer. En over mooie platen gesproken, ook dit is een pareltje. Uit de jaren 80. Het Circus Custers, we kennen ze van Monica en In de Zomer. Maar ze hebben ook een heel mooi liedje.

prachtig liedje toch, hè? Uit de late jaren 80. Een beetje de grens van de schatkamer eigenlijk. De jaren 60, 70, eind jaren 80. Geschreven door Henk Westbroek van het Goede Doel. Uitgevoerd door het Circus Custers van het album Iedereen is Anders. Dat was het prachtige nummer, het heette Sarah Lacht. Een plaatje aangevraagd via mijn Facebookpagina door Ria van Toren. Die zei, twee mensen uit Limburg, Betsy en Jo, zou jij daar wat van willen draaien, Jan? Dit is Oh, was ik maar een vlo.

Verrassie. Dan neem ik het mee in de uitzending van volgende week. Bedankt voor het luisteren naar de Schatkamer en een gezellige zondagavond. En de Schatkamer is er weer volgende week zondag tussen 5 en 6 op Sterren NL. En de Jan Paparazzi Show die is er morgen weer om 4 uur. Voor u een gezellige zondagavond en uiteraard bedankt voor het luisteren.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en na 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: ProTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag morste Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, corn, flakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have ever been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

0: De omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.